fidela, Jerónimo en Cuchuna, Cambelu, Tartian, Foto, Bravo, Tic, Anka, Urtarriaren seia, Balkoia, San Planta, Marroi, Gorriska, Zuri, Zuri,